0: b4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

op de schans. Kabel, telegram uit Londen, met een groet vandaag verzonden. Difficult to get away, out of London's prison Holloway.

kom spoedig los. Huis van bewaring in Den Bosch. Na jaren werken nu uw loon. Geniet ervan, Brabantse toon. Ben verhinderd voor de reis door politie in Parijs. Nu een groet uit de Santé. Votre cher ami, René. Beste Toon, hou je gemak. Uit naam van allen op het vlak. Toevende in Breda's koepel. Onze jaartjes draaien soepel. Telegram van Duitse Piet. Aus der Bundesrepublik. Viele Grüße, gerne tauschen. Peter.

ook een groet van Rode Koos. Zit nu al een hele poos vlakbij je in Scheveningen, mijn driejaartjes uit te zingen. In uw vak wel zeer capabel, doch voor mij niet reclassabel.

0: 104
1: weerbericht.
2: Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 's middags 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vanaf woensdag geldt code oranje vanwege extreme hitte met middagtemperaturen tussen de 34 en 38 graden en veel zon. Pas vanaf zondag lijkt het overal wat minder heet te worden met misschien een verfrissend buitje. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piraten is.
3: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

0: 1024.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Zo moet Rusland jongeren voorbereiden op een mogelijk conflict met de NAVO en de Europese Unie rond 2030. Nu krijgen Russische scholieren vanaf ongeveer 15 jaar al militaire lessen. Vodolatsky wil dat die training wordt uitgebreid en voor alle leerlingen verplicht wordt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het militair onderwijs in Rusland al fors uitgebreid. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Hulpdiensten moesten hem komen bevrijden. Volgens de sheriff zat hij zo'n 10 tot 15 minuten vast in de tank onder het toilet. De man raakte niet gewond bij het incident, wel moest hij na zijn redding eerst grondig worden schoongespoten. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio. Blijf erbij.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten hits.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vandaag wordt het zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het lang warm. Komende nacht koelt het maar beperkt af, vooral in stedelijke gebieden. Morgen wordt de warmste dag van de week. Onder een stralende zon stijgt het pik naar 36 graden in delen van het midden en zuiden. Het KNMI waarschuwt met code oranje voor extreme hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Jan. Lekker Robert. Lekker anders.
1: Goedemorgen, luistervrienden. Je luistert mee naar de Atlantic Radio 1224.nl met Henk Wijngaard. Nu op

4. Goedemorgen. Vrienden, vriendinnen van de ochtend, goedemorgen. Je luistert naar Radio 1224. Even een beetje rustig opstarten hè, deze dinsdagmorgen. Voor mij in ieder geval wel. God, ik heb net de ogen open. We zeggen goedemorgen tegen Joop Ruitenbeek. Die luistert ook mee. Ook George van Dongen heeft zich gemeld. Stef de Boekenier die meldt zich. Ik zeg, het wordt een mooie ochtend, mensen.

George van Dongen, die luistert mee vanuit zijn bed, denk ik. Hij heeft nachtdienst gehad en ja, dan mag het. Dan mag je nog in bed liggen. Hij kan nog net zijn oogjes open houden. Eén oor op het kussen en de andere, ja, daar luistert hij mee. Hij vroeg deze nog even aan. Speciaal voor jou, George. Aankomende zaterdag is hij er weer, hè.

Heerlijk, kopje koffie erbij. Ik zeg goedemorgen Nederland, goedemorgen! Het is weer 17 minuten over 8, het is dinsdagochtend. Ik ben uit bed gevallen vanmorgen, het is echt ongelooflijk. Maar we zijn er. Ik denk van nou, we gaan even een paar plaatjes draaien hier op Radio 1224. En jij als luisteraar van Radio 1224 bent er natuurlijk getuige van. We zeggen ook een goedemorgen tegen Ada. Ze stuurt via 06-100-17307. Goedemorgen Robert-Jan, hij staat weer aan in Veenendaal. Ik zeg goedemorgen Ada. Ook Egbert, hij is weer terug van vakantie, de Zwarte Tulp. Goedemorgen Robert-Jan, succes, luister mee op de AM. Ik neem aan de 1485 kHz in de omgeving van Heerde.

Lights met Goedemorgen. Ook heeft, even kijken hoor, Alfred uit de Krim, die reageert ook. Hij staat aan hier hoor. Nou, dat wordt altijd gewaardeerd natuurlijk. Mocht je ook een plaatje willen aanvragen of even een reactie willen doen, dat kan natuurlijk. Doe dan even een berichtje naar 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. Of anders gewoon even via de website, hè. Radio1224.nl. We zijn begonnen! Oh, heerlijk, die klankjes uit de radio.

0: Martin Dams. Ja. Als je eenzaam bent hier op 1224. Ja.
1: Zomaar een keer wat geluid, joh.
2: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
0: 6 minuten over de klok van 8:30. We zeggen goedemorgen, lieve luistervrienden. Je bent afgestemd op het geluid van Radio 1224. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dat alles wegdraaiend, wegstralend via de 1224 kHz op de middengolf. En natuurlijk ook in de omgeving van Heerde via de 1485. En wereldwijd natuurlijk via het internet. En dat alles via radio1224.nl. Wat zouden we vroeger gedaan hebben, hè, zonder internet, hè? Nou ja, ik heb het even aan mijn 8 broers, 12 zussen gevraagd, maar

0: Even uit Kesteren, maat. Groetjes en succes van Heina Ton. Heina, plaatjes gaan uiteraard ook jouw richting uit. Luistert mee via de middengolf, ga ik vanuit, hè. Ook mooi dat hij bij jou aanstaat, natuurlijk. Kreeg je nog een berichtje vanuit Frankrijk van Ton de Ridder. Goed te doen hier. Goedemorgen. En dan zal dat een plaats zijn in Frankrijk, neem ik aan. Chartres ontvangt ook weer optimaal. Of is dat het bedrijf waar hij voor rijdt? Ik weet het even niet meer, hoor. Hij zit in ieder geval in Frankrijk. Ook Ton, bedankt voor jouw reactie. En een hele goede rit natuurlijk vandaag. Hou het veilig, kerel, hè. Oogjes op de weg. En de plaatjes gaan natuurlijk ook jouw kant uit. Voor een eventuele reactie, groet, klacht, opmerking of een suggestie, 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307 of anders even de vierde website, radio1224.nl.
1: Rappie,

0: berichtje sturen. Even via het 06-nummer 06-1001-7307. Is allemaal terug te vinden op de website van Radio 1224. Radio1224.nl. Zometeen even het nieuws en de boodschapjes hier op Radio 1224. Eerst zeggen we nog eventjes goedemorgen tegen Ali en Henk. Sturen net nog even een berichtje via WhatsApp. Wordt altijd op prijs gesteld, hè. Ze gaan natuurlijk ook jullie kant uit, Ali en Henk. En fijn dat ook jullie erbij zijn. Verder krijgen we nog een reactie uit Bentelo. Wordt ook meegeluisterd op de bouw, ja. We zijn van alle markten thuis, hè. Plaatjes ook richting de bouw daar in Bentelo. Patrick, bedankt voor de reactie natuurlijk. En zie je dat je daar het spul met de kraan alles weer op de plek krijgt, hè. Zometeen zijn we terug naar het nieuws van 9 uur. En natuurlijk de reclamecommercials, et cetera, en dat soort dingen. Ja, hey, verplichtingen.
1: Radio1224.nl.
2: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
1: De mooiste piraten-hits.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zette groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen 2 passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: 4 minuten over 9.

0: Word ook meegeluisterd in Amsterdam. Daar zijn ze aan het straten. Doe even een lekkere piratenklapper. Kunnen ze eens een keer horen wat goede muziek is. Dankjewel, kerel.
1: Robert-Jan, The Atlantic, op Radio 1224.
2: Goedemorgen, meneer.

speciaal even voor Peter, Gerald en Remco. Momenteel aan het straten in Amsterdam. En we hebben ze even een poepie laten ruiken daar in Amsterdam, hè. Even een keer goed laten horen wat echt

Oh, lekker hoor. Dat was er eentje, hè? Even tot het laatste gaatje, ja. De Sunstreams met Aan de grens van de Duitse heuvelen. Aangevraagd door Alfred uit Heerden. Mooie platen, Robert-Jan. Prima te ontvangen hier bij de zeepfabriek De Klok. Dit is wat we willen horen en wat we gewoon kunnen verstaan. Nou, de boodschap is helder, Alfred. Dankjewel. Plaatjes gaan natuurlijk ook richting de zeepfabriek De Klok, hè? De Dali Groep, daar in Heerden. Ook wordt er meegeluisterd in Montfoort. Graag even een plaatje voor Erik Vonk. Ook even voor Peter Vonk, chauffeur Bert van Rossum. Moet even een plaatje zijn van Hanny en Peter. Ik vertrouw je voor geen meter en wordt aangevraagd door Ronald Huisman. Ook Ronald, plaatjes gaan jouw kant natuurlijk uit, hè. Verder wordt er ook meegeluisterd in Staphorst. Goedemorgen, Robert-Jan. Succes, wordt meegeluisterd. Doe maar even een plaatje voor jullie zelf. Dankjewel aan het hele team van 1224 en iedereen die meeluistert. Dankjewel ook de Scheepsjager en Madonna natuurlijk, hè. Ook kregen we nog een reactie vanuit Hengelo. Ook studio de Hengelse Weend luistert mee. Ook Bert natuurlijk, de DJ van de maandagavond. Plaatjes uiteraard ook die kant uit. Bedankt voor jouw reactie natuurlijk. Mocht jij nou ook een plaat willen aanvragen, laat het maar even weten. Radio1224.nl. Klik dan even de knop verzoek. Komt het hier ook vanzelf in de studio binnen. Of anders gewoon even via telefoonnummer via de WhatsApp 06-1001-7307. Goedemorgen. Dit is

06-1001-7307. Dat is het telefoonnummer van deze studio. Je luistert naar Radio 1224, de Atlantic. Zo even een keertje op de dinsdagmorgen. Dit zijn Siska Peters en Aristakus.

0: Even tijdens de huishouding, speciaal voor Ali. Hè? Ja, die is lekker aan het stofzuigen. Heen en weer van links naar rechts.
1: Hey, jij daar. Zet hem even wat harder. 12-2-4 op elke radio. Altijd piratenhits.
0: 06-1001-7307. Radio 1224, de Atlantic, wegstralend via de 1224 kHz op de middengolf. En natuurlijk wereldwijd via duizenden miljoenen kilometers glasvezel. En dat alles via het internet. Dit is Anne Jansen.

0: Sanne met het huis dat tussen rozen stond. Goedemorgen, dit is Atlantic, exact 10 uur.
1: Fijn dat je luistert naar Radio

Wie dat ook gedaan hebben, dat is Gerald. Momenteel op de Mauritskade in Amsterdam aan het straten. Ja! Leuk dat er meegeluisterd wordt, ook in die grote hoofdstad van Nederland. Hij vroeg even een plaatje aan van Peter Smulders en My Little Lady. Nou, die gaan we ook zo draaien. Verder kregen we nog een berichtje uit Montfoort. Even een plaatje speciaal voor Jannie Alberts. Ook even voor Ome Joop Ruitenbeek, voor Willempie, Emiel van der Wallen en het team van Radio 1224.

0: Wat een temperatuurtjes, hè, aankomende week. Even luisteren wat het weerbericht gaat doen. Even het weerbericht op
1: 12.24. Weerbericht.
2: Vandaag wordt het zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het lang warm. Komende nacht koelt het maar beperkt af, vooral in stedelijke gebieden. Morgen wordt de warmste dag van de week. Onder een stralende zon stijgt het kwik naar 36 graden in delen van het midden en zuiden.
0: Oh.
2: Het KNMI waarschuwt met code oranje voor extreme hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe.
0: Oh, weeralarm.
2: Tot zover het weer van het radionieuws.

0: Jan. Lekker Robert. Lekker anders.
1: Goedemorgen, de Atlantic op Radio 1224. Pater Moeskroen op de antenne.

0: 104. Meer voor mannen.
1: Ja, ook goeiemorgen. Ten eerste wens ik de jongens in de studio de beste wens.
2: Omdat het altijd slechter kan.
3: Ik vind het hier gezellig.

0: Goedemorgen, daar zijn we weer.
1: Robby.
0: Ja?
1: Robby?
0: Ja?
1: Robby.
0: Ja?
1: Het is tijd om op te staan. Wakker worden.
0: Ja.
1: Rek je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké?
0: Okay? Oh.
1: Kun je nog even verder snoezen in de badkamer?
0: Ik kom eraan!
1: De dag is weer begonnen.

0: Wat ik zag, kon ik niet geloven. Mijn hart staat in vuur en vlam.
1: Het is niet de mooiste muziek, dat hoor ik al wel. Maar ja, dat is ook niet belangrijk als je aan het kleien bent, denk ik.

Vrienden en luistervriendinnen, ik zeg goedemorgen. Even iets voor het tijd zijn van 11 uur. Je bent afgestemd op het geluid van Radio 1224. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dit alles opnieuw op de dinsdagmorgen. Met de Studio Atlantic. En dat alles hier vanaf de Veluwe. Goedemorgen, allereerst bedankt voor de mooie liedjes en vrolijke klanken deze ochtend. Daar vanuit de Studio Atlantic. Zou je van mijn maatje Peter Holland een leuk vakantienummer kunnen draaien? Groetjes Willem. Gaan we zo direct even opzoeken, Willem. Hè? Bedankt voor je reactie. En Willem de Leeuw, plaatjes uiteraard die kant uit. En ook leuk dat jij erbij bent op deze mooie zonnige dinsdagochtend. Ik wil zondagochtend zeggen. 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. Of anders gewoon even een berichtje via de website radio1224.nl. Klik dan even op de knop verzoek. Komt het hier ook vanzelf binnen. Dus 06-1001-7307. Ik zeg goedemorgen, dit is de Atlantic op de dinsdag.

opgezocht voor Peter Holland. Een beetje een vakantienummer, aangeboden door Willem de Leeuw. Ja. Wat voor vakantiegevoel wil je nog meer krijgen dan van deze plaat? Ja. BZN en

0: goede temperaturen, lekkere zomerse platen. Beetje vakantieplaten, hè? Speciaal even voor Peter Holland natuurlijk, aangeboden namens Willem de Leeuw. Maar ik zit nog even naar buiten te kijken. Het wordt steeds warmer buiten, hè? Het is echt, Nou ja. Hey, één voordeel. Gelukkig sneeuwt het niet. Je zou maar met deze hitte sneeuw moeten gaan schuiven, hè? Dat is ook wel.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Radio 1224.
2: Altijd 4 uit 1 hits.
0: Een klein stukje cabaret moet kunnen, hè?

0: diverse malen deze man live mogen aanschouwen. Jelle B. op zijn gitaar en de pionier. Tegenwoordig hoor je trouwens niet zoveel meer van hem, hè? Goeie artiest, dat dan weer wel.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
2: Altijd

0: Bernardina Waterloo met Milano hier op Radio 1224. Werd even speciaal meegedraaid voor Ali en Henk. Ja. Vond ze zo mooi, hè? Dat zei ze net. Hè? Ja, Ali, jij ging speciaal naar jou, hè?
1: Het zonnetje schijnt op jouw radio.
2: Radio 1224.
1: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

temperatuurtjes voor komende dagen mogen voor mij wel iets minder, hoor. Oh, wacht even. Nog even een bakje koffie tussendoor. Even lekker, hoor. Ja, schepje melk, wolkje suiker. Lekker.

ja. Gaat mooi zo, Robert-Jan. Genieten onder de werkzaamheden. Deze draaien we speciaal eventjes mee voor de bijzonder, hè. Voor Rinus, hè. Plaatjes die kan uit, Rinus, hè. Geniet ervan. Het is bijna pauze, hè. Bijna schaft.

Een mooie plaat van Connie Fink. Wie ben jij op Radio 1224? Nou, ik ben de Atlantic hier. Zo even een keertje op de dinsdagmorgen. 9 minuten voor de klok van 12 uur.

Luisteraars en amateurs, een goeiemorgen. Zo bent u nog steeds afgestemd op het geluid van de Atlantic. Rechtstreeks live vanaf de Veluwe. En dat alles zo een keertje op de dinsdagmorgen. We draaien door tot de klok van 12 uur. En dan gaan we ook stoppen en sluiten. Dan gaan we over op de non-stop.

Dus we draaien nog even door tot de klok van 12 uur. Een paar schijfjes nog en zijn we eruit, hè? Dit is hem, de Atlantic op Radio 1224. En dat alles op de 23e van de 6e maand 2026.

0: Luister vrienden, goedemiddag. Of goedemiddag, goedemorgen. Ja, het is bijna middag, hè. Eet smakelijk als je er aan toe bent. Je luistert mee naar de Atlantic hier op Radio 1224. We gaan stoppen en sluiten. We gaan zo over op het nieuws en de boodschapjes van 12 uur. Over boodschappen trouwens.
1: Boodschap!
0: Krijg je nog een boodschap binnen? Ja.
2: Ja, wat hoor ik nou? Was eventjes gaan slapen. Kon toch slapen. Ondanks die
0: Ja, hitte. Ja, hitte. Ja.
2: Dan ben ik wakker geschrokken. Ik denk, ik ga nog even lekker luisteren naar die Atlantic, hè? Met onze Robert Jan. Gaat hij er om 12 uur uit. Nou, jij bent de mooie, hoor. Jongen. Nou, dus, nog een fijne middag, hè?
0: Ja.
2: Dan ga ik nou maar weer eens even...
0: Ja, ga maar wat doen.
2: Met mijn voeten spelen.
0: Ja, nee. Ga maar wat nuttigs doen, ja. Kost allemaal kostbare zendtijd in. George van Dongen in ieder geval was dat, dames en heren. Maar komende zaterdag gewoon weer te beluisteren natuurlijk, hè. Vanaf 8 uur in de ochtend tot de klok van 11, hè. In ieder geval een hele fijne zonnige dinsdagmiddag ga ik jullie wensen. Ik zeg graag tot de volgende keer. Veel plezier met de andere DJ's van Radio 1224. Nog even een kleine mededeling van huishoudelijke aard. Donderdagavond, de scheepsjager Madonna heeft geen uitzending aankomende donderdagavond, hè. Dat weet je het in ieder geval, hè. Graag tot die volgende keer. Dit was hem, de Atlantic op Radio 1224. Ik begin te merken dat het was een beetje vroeg vanmorgen voor mij. Normaal kom ik om 11 uur of zo mijn bed uit. En nu was het al 7:15. Ja. Ben ik niet gewend, hè? Ben ik niet gewend op mijn vrije dag. Nou ja, ik zeg graag tot de volgende keer. Hoi, hoi!
3: Radio 1224.nl.
4: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
3: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt rekening gehouden met lokale stroomuitval doordat het netwerk moeite heeft met de hoge temperaturen. Verder krijgen Italianen het advies om zich koel te houden en lichte maaltijden te eten. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. Vaak gaat het om foto's die tegen de wil van de vrouw of vriendin worden verspreid en om stiekem genomen foto's. De deelnemende mannen leveren onderling commentaar op de foto's en dat gebeurt vaak op zeer seksistische wijze, aldus de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Pavel is boos en vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Gisteren werd bekendgemaakt dat de president niet mee mag naar Turkije. Tsjechië wordt op de top vertegenwoordigd door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en premier Andrej Babiš. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm en vanaf morgen wordt het tropisch heet. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piraten Hits.

0: Hello everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwaves.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten hits.

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Het is vanmiddag droog en zonnig. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 graden in het noordelijk kustgebied tot een graad of 31 lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog en warm. In de nacht kunnen we hier en daar amper van verkoeling spreken. In het noordoosten is het zo'n 14 graden, maar in het westen, zuiden en in de grotere steden tikt de thermometer de 24 graden aan. Dat is een voorbode op wat komen gaat, want morgen wordt het tropisch heet. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje wind uit het oosten wordt het in de middag gemiddeld 32 tot 35 graden. Het noorden van het land haalt de 30 graden niet, daar blijft de thermometer rond de 28 graden steken. De luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. Op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog verder en kan het zomaar 37 graden worden. Op vrijdagavond kunnen er wat onweersbuien ontstaan. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

met dukaten. Nam hij de vlucht en niemand had dat in de gaten. Er was geen mens die hem nog kon weerhouden om met zijn allerliefste Leila te gaan trouwen.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Marcel de G. uit Vught zou verklaard hebben dat hij dit plan had omdat hij een statement wilde maken na de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. De man gedroeg zich op 7 april opvallend. Toen de politie hem aansprak, zei hij dat ze op tijd waren omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. De rechter besloot dat de verdachte langer vast blijft zitten. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Vicepresident J.D. Vance zei dat al eerder, maar Iran liet weten dat daar geen afspraken over gemaakt waren. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump: ondanks hun protesten en valse beweringen is Iran volledig en helemaal akkoord gegaan met de nucleaire inspecties op het hoogste niveau tot ver in de toekomst. Zonder deze garantie had Trump sowieso niet verder willen praten met de Iraniërs. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. De verdachte heeft ondertussen toegegeven dat hij de menselijke resten uit het ziekenhuis waar hij werkte heeft meegenomen. Maar ook ging hij op begraafplaatsen op zoek naar botten. De politie kreeg een tip dat een verpleegkundig assistent thuis lichaamsdelen bewaarde. De man verklaarde dat hij een passie voor anatomie heeft en ook graag dieren ontleedt. Het weer zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 1024 weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog en warm. In de nacht kunnen we hier en daar amper van verkoeling spreken. In het noordoosten is het zo'n 14 graden, maar in het westen, zuiden en in de grotere steden tikt de thermometer de 24 graden aan. Dat is een voorbode op wat komen gaat, want morgen wordt het tropisch heet. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje wind uit het oosten wordt het in de middag gemiddeld 32 tot 35 graden. Het noorden van het land haalt de 30 graden niet. Daar blijft de thermometer rond de 28 graden steken. De luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. Op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog verder en kan het zomaar 37 graden worden. Op vrijdagavond kunnen er wat onweersbuien ontstaan. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten-hits.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Vijlbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu 64.000 euro per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar dat gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna 5 miljoen euro aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Lieve mensen, zo'n 2 jaar geleden had ik nooit durven dromen dat dit liedje mijn leven zou veranderen. Pierre Carne schreef dit liedje voor een zangeres uit België. En ze is hier vanavond. Hier is Mieke.
1: Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd.
0: Jongens, geef haar even een applaus.
2: Deze

En dan zie je bloemen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen,

0: Generaal, eerste compagnie met 10 man aangetreden. Rest verzopen. Herhaal! Rest bezopen.
1: 10

0: komende uur hoor je deze hits. Daar gaan we.
1: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer.

0: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
1: Goedenavond, Nederland.

Een heb in goulash kroket. Het is 2 uur 's nachts, maar we liggen net. Op de grond in de hout ligt een lege zak chips. En het servetje was te bruk test voor die sperrips. Die stofwisseling gaat vreselijk snel. Doe kom schoon aan de

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is droog, helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke, aan de kust matige oostenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. De ochtend begint vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij temperaturen tussen de 28 graden in het Waddengebied tot mogelijk 37 in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet. Vlak aan zee komt er in de loop van morgenmiddag een zeewindje bij. Morgenavond is het nog lang zonnig en warm. Na morgen houden we zeer warm, droog en zonnig weer met oplopende temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en kan er ook een regen- of onweersbui vallen. En na het weekend wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio.

0: bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd piratenhits.
1: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen.

Twee harten in één melodie. De tijd vergaat, muziek zal blijven. Wat noten maakt melancholie.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar een van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïnse leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. De groep protesteerde vorig jaar op 4 juli tegen het immigratiebeleid bij het centrum in Alvarado. Tijdens die ongeregeldheden werd een politieagent in de keel geraakt, maar hij overleefde en herstelde volledig. De aanklagers noemen het een geplande aanval, geen uit de hand gelopen protest. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is droog, helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke, aan de kust matige oostenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. De ochtend begint vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij temperaturen tussen de 28 graden in het Waddengebied tot mogelijk 37 in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet. Vlak aan zee komt er in de loop van morgenmiddag een zeewindje bij. Morgenavond is het nog lang zonnig en warm. Na morgen houden we zeer warm, droog en zonnig weer met oplopende temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en kan er ook een regen- of onweersbui vallen. En na het weekend wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world on

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piraten Hits.

2000 strepen op de weg en een leeuw voelt me uit, maar die is niet echt. Praat tegen de sterren en de maan, met je ogen op mij kan ik alles aan.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
3: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: Altijd piratenhits!

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk mag ik loten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten-hit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.
2: 1, 2, 3, 4.

wel zeggen dat het nooit zal komen. Maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof

0: 1024 weerbericht.
1: Vannacht blijft het droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. De ochtend begint vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij temperaturen tussen de 28 graden in het Waddengebied tot mogelijk 37 in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet, vlak aan zee komt er